over in seconden. Mama keek naar me om. Misschien onder die meiken. Je mag net zo denken, maar pioneer het af. Pioneer het af.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

hart van jou geworden. Jij wordt nog zo bij mijn spook. Ik weet niet ons rivier.

hier in middernacht met de helpende hand met iets verhaald. En ik jou van die mijne voor die koper is een groot gesukkel, er is niks meer oor nie.

wat hang, oor een veld, vol graan, een belofte van reen, een erfenis my sien. Oorgedra van geslag, na geslag,

Daar zien we kachels in zo'n vieze huis. 100 jaar lang verdrijven die ijs. Die ijskoude winden wat waai. Als die zon zijn rug op ons draai. Vuurwerk knetter ons zijn rug op ons draai. Vuurwerk knetter.

0: Van West met Boer in my hart, net voor het daar in Jolka met Country Girl van Bloem. Dit is nou 22 minuten voor 7, tyd vir ons om te gaan kyk na die bekendes wat vandag verjaar. Onthou, jylle kan solang jylle verjaarsdag boodskappe deurstuur op ons WhatsApp-lijn 082-333-367. Dit natuurlijk ook enige verjaarsdag boodskappe, huwelikse herdenkings of as jy net vandag vir iemand wil hallo sê. Kom ons kyk na die verjaarsdag vir vandag. Malik Yoba verjaar vandag. 59 jaar oud. Hy is vooral bekend vir sy rol as J.C. Williams in NYPD, natuurlijk in New York Undercover. Hy het ook Yul Brynner gespeel in Cool Runnings, as julle dit kan onthou. En in 2015 het hy Vernon Turner gespeel in die Fox-reeks Empire. Dit natuurlijk Malik Yoba wat vandag verjaar. Dit is ook vandag Kyle Chandler se verjaarsdag. Hy is 61 jaar oud. Nou, hy het Eric Tyler gespeel in die TV-reeks Friday Night Lights. Wat een goeie reeks was dit. Hy het ook hoofrolle gespeel in reekse soos Early Edition en Bloodline en filmkrediete gehad soos Argo, Zero Dark Thirty, The Wolf of Wall Street, King Kong en Super 8. Hy het ook in 2019 die fantastische rol gespeel in Catch 22, natuurlijk wat op Hulu beskikbaar is. Absoluut gek oor hom, Kyle Chandler verjaar vandag. Dan is het ook vandag Hank Williams Senior se verjaarsdag, geboor op die 17de September 1923, oorlede op die ouderdom van 29 in januari 1953. Gebore as Hiram King Williams het hierdie legendariese country star 35 top 10 enkelsnitte op die Billboard Country en Western topverkoperlys gehad. Hy het skool verlaat om musiek en Drifting Cowboys te skryf en het ewig gedrink toe sy orkestmaat vir die Tweede Wêreldoorlog opgeroep is en is deur die WSF ontslaan weens alkoholisme. Hy het in 1948 en 1953 11 nummer 1 enkelsnitte vrygestel, insluitend Your Cheating Heart en Hey Good Looking. Absoluut gek oor hom, ek dink hy is moontlik die rede hoekom vandag Internasionale Country Dag is. En hier by Luister FM kan ons ook brag met country sanger Stelbosch en Gerrit Oubarie op al die jager. So, te wat gaan ek het doen? Ja, country silikie op. Ach, eers gaarkies en dan trek het oor nog. Dis kle, yeehaw!
1: Beyond, so you all right, and you fake cute. The Grammys got it all wrong. You get a trophy while it's mute. In a country dollars, it's like asking a blind man pick a color.

Juanita, Ruan en Franja daar met WWD. Dit natuurlijk, What Would Dolly Do? Lekker ene dag op country muziekdag. Nog een boodskapie wat deurgekom het, wat sê ek wil baie graag vir Nita Botha van Uitenhaag baie geluk wens met haar verjaarsdag. Mag sy een mooie dag en een geseënde jaar. Het kom van Johan en Beverly Slabbert in Kirkwood af. Baie, baie dankie vir die boodskap, Nita Botha. Ons hoop jy het een absolute wonderlike verjaarsdag vandag. Nou, soms so op internationale country dag. As jy nog country wil hoor, dan moet jy op 'n Sondag inskakel vir ons eie Chantal Bosch met die country hardklop. En as jy hulle doen, en ek weet baie van julle doen ook, dan ken julle spesifiek hierdie liedjie. Een van my absolute gunstelinge en natuurlik die openingslied van elke country hardklop.

0: Langer dan Sticky Dory's Rock and Wagon Wheel. Biggie Reels gebruik volgende met meer Engels. Marijn Wijnens Country dan rijden. Lindsay from a Jack to a King. David Kram het gezegd onder water. Niet onder, onder water. Nee,
1: onder water.
0: Ze sararag. Ze sararag aan.
1: Michelle vraagt, ik wil niet weten of die Dadelon Dippie oop is. Ja. Zover ons weet is hij oop. Daar is water daar, maar dit is oop voor die publiek. Of voor die verkeer.
0: Ik denk niet altijd in zulke goeders als je kon. Nee, dan voor mij om.
1: Ja.
0: Ja. Anyways, hier op die lekker luisterstasie. Het lekker om samen met jullie te kijken, dames en heren. Is altijd een absolute zening om hier die microfoon aan te zetten in jullie oren. Dit is voor ons so baie lekker. Groot nieuws in die wereld van entertainment. Ed Sheeran natuurlijk bezig met zijn wereldtour. En
1: ja.
0: Eerste paar shows gedoen en Macklemore is een van die opening acts.
1: Ja.
0: What a show. En Macklemore het by die laaste show toe hulle die groot ding begin geëindig met die hele Free Palestine skit. En hy was toe deur die organiseerders in die venue gevra om nie weer op te tree.

0: fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
1: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Jou lekker luisterstasie, 20 minuut oor 10. Gister toe skryf ek vir jou, en as jy nou meer as een woord geskryf het, dan gaan ek het die leesie, want jy moet mooi verstaan. Beskryf jou kinderjare met net een woord, geen story nie, een woord. Alright, beskryf jou kinderjare met net een woord, en nie opstel nie, nie reel nie, geen story nie, net een woord. Kom ons kyk weekie wat het julle geskryf, en ek moet sê, julle het geskryf, maar is daarom net een woord. Irene Pieters sê, kirikie, ook interessant ene, Rikie Knoesen sê, sorgloos, ha? Daar is een lekker woord, ek hou daarvan. Rina Lak sê, lief Logan May, ook sorgloos, ook Karen Kap. Anna Gous sê vir my liefdevol, Heidi Kutsie lekker, Heather Skambriel vredevol, sorgloos sê Salome Milan, Petro Lotter sê vir my beste, Estelle Ferreira bevoorreg, ek hou van haar, ne? Elmarie Bosch liefdevol, Marinda Snyman geliefd, Juliana Hawkins veilig, ja, Maisie Vender Lintikiu sê awesome, Albie Howard sê woelig, Sonja Mansfield ook sorgloos, Doopie sê geseend, Adrie Forie sê gelukkig, Tersia Erasmus Senekal hart, Gerard Labeskagni is het suicidal, joe, dit is een groot woord, Conroy sê bevoorreg, Yvonne Pietersen gelukkig, Roussel Forie sê beste, Rina de Klerk geseend, Deleen van die kerk bevoorreg, ook so net Smit, Annelien van die Merwe sorgeloos, dit is een woord wat nogal die meeste oppop, nee? Belinda Snyman, asemrowend, jo, gou af van, Hanna Hatting, impak, dit is een mooi woord, Leanne Hoedee, veiligste, Zenda McLeod, geseend, Lydia de Tooi, 100%, ok, Marilyn Arendse sê faith, Louise James Mini, of Louis James Mini, Mini sê familie, Magda Grywenstein gekoester, dis ook een mooi Afrikaanse woord, Veronica Strydom Swanepoel genade, Annie sê beste, Linda Jonk bevoorreg, Mark Stroebig stout, ja, Hester Droski gelukkig, Rita Canaway gelukkig, geseend sê Loretta Diedriks, Lynette van die Kerk vreesloos, ja, ons was nie bangie, Jenny Jonker stryd om eensaam, ok, Petronella Steffens erg, Linda Bouwer Pieu wonderlik, Marius Grasman goud, Michelle Erasmus hisse, ok, ken hy woord, Natasha Holsmith lekker, Rochelle Marks van die Spy awesome, weet ons hier, Anna Elkak streng, ja, o jyne, Rindie Landman geseend, Marieke Viljoen Gerber, veilig. Ronel Wiem Elof, sê vir my sorgloos. Sherif Oshie stout, o, ons was dit. Bertus Serfontein, vrylag. Griekie van Wyk, gelukkig. Matilda Isabella Grasman, sy sê ek is geseend. Carol George, moeilik. NL Beste, Cheryl Jansen, sê liefdevol, Amanda de Villiers, great, Nicolien de Tooi, geseend, ek hou van julle woorde, skat, nee, Heather Linderer, vredevol, Ursula Lombard, bevoorreg, Welond, gelukkig, Matchups, ongelooflik, nog een paar, dan maak ek muziek, Rihanna Roo, sê stressvol, Hendrik Gierke, beste, Yvette Butler, bullied, ai, dis hartseer, Liska Beaton, beste, Jackie Smith, beste, John, is het John Britt, stress-free, Marita de Klerk, fantastisch, Shirley Francis Klaassen, geliefd, Maria Edwards, geseend, Alex Cutting, awesome, Monica van Jaarsveld, leerskool, Marta Roo, beste, Lorraine Koen Chambers, sorgloos, nog so twee, Emerentia Koen Slabbert, sê vir my wonderlik, en Debbie Westraat sê lekker. Ons gaan nog baie lees, want ons baie boodskappe, een woord, een, net een woord, wat beskryf jou kinderjare met een woord?

Now, Ian van Kerkdaden, some mooiste liedjie. Jenny, I agree with you. The best song of Kerkdaden, that ten is die great ene wat sy tasse vol van gister. So vandag net een woord. Wat beskryf jou kinderjare? Nie opstel nie, nie reel nie, een woord. En daar betu mense is Engels, so dis kom maar Engelse woordjie deurkom. Beskryf jou kinderjare in een woord. Lee Radman, freedom. Matilda Steenkamp, Jordaan, gelukkig. Ja, Kobe Adams, bevoorreg. Johanna Elisabeth Strijde om hemels, ek hou van die woord. Anna Klaassen, fantastisch. Cathy Swart, geseend. Ire van Graan, blessed. Maria Meiberg, regheid gevoeter. Is dit een woord? Oké. Okay. Pieter Gou, sorgvry. Drika Jonker, zalig. Zalig op die tong. Ursula Maria Eagles, liefdevol. Frida Nelson, potgieter, sorgvry. Benita Olofsen, sê amazing. Sharon is een prouse, sê gelukkig. Janetta Thompson, wonderlik. Leanda Sarah Forrie, wonderlik ook. Liefdevol, sê Maria Kelsey. Elsebie Ferreira, lekkerste tyd. Lekkerste, net sê gesê. Lana Dixon, sorgvry. Dan het ons ook Deleen Marais, lekker. Met Skoonraad, fantastisch. Annikie de Beer, sorgvry. Colleen Weideman, blessed. Veronica Belcher, wonderlik. Celia Kreer, veilig. As ook Anisha Meiberg. Cornelia Meiberg, ongeklomp, kompliseerd. Ja, Anton, wat ons Anton, Stefan Renken, chaos. So ja, daar was 'n paar dinge wat daar lyk my gebeur het. Een woord wat jou kinderjare beskryf, net een. Jo, jy het my gaan skryf vandag, nee. Stout, sê Fanny. School of Hard Knocks, sê Jennifer. Mengelmoes Kardoes, sê Joe. Kommervry, sê Reino.

0: Tussen het een groep van 67 spelers vir die komende Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen aangekondig, met een groep wat 36 voorspelers en 31 agterspelers insluit. Die groep sluit verskeie huidige springbokke in, waaronder Thomas Du Toit, Ox Nunche, Eben Etzebeth, André Esterhuizen, Ethan Hooker en Edwill van der Merwe. Daar is ook heel wat internationale ervaring met spelers soos Vincent Koch, Bongi Mbonambi, Makazole Mapimpi, Pepsi Mutelezi, De Hendrikse en Tsituka broers, as ook die ervare All Black center Mianonu. Die Sharks begin al 2026-27 VRK veldtog op Saterdag 26 September thuis teen die Walliese span Ospreys. En ten slotte, Brasiliëse president Lula da Silva sê die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, moet nie by Brasiliëse verkiesing inmeng nie. Da Silva sal dinsdag die algemene vergadering van die Verenigde Nasies toespreek. Hy sê die VSA se jongste tariewe op Brasilië is in poging om die verkiesing in sy land te beïnvloed. In jou geldsake, die rand verhandel tans teen R16.31 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,358. Die prijs van goud is $4,316.18 per fyn ons en die prijs van Brent ruolie is $105.89 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 18e September.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Vrydag die 18e September, ek skop af in Aliwal Noord 8 met een maximum van 10 met 60% reën, Bishu 10-14 met 80% reën, Krarabe met een maximum van 10 met 60% reën, Oos-London 15-18 met 80% reën, Fort Beaufort 8-12 met 80% reën, Graaf-Reinet 6 met een maximum van 11 met 60% reën, Gramstad 11-16 met 60% reën, Mtata 9 met een maximum van 9 met 100% reën. Port Alfred 15-17 met 60% reën. Port Elizabeth 14 met een maximum van 17 en 10% reën. Port St. John's 14-15 met 100% reën. Queenstown staan op 6 met een maximum van 8 met 80% reën. Uit nagende spatch 13-16 Jeffreys Bay staan op 14 met een maximum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Die klanke van Demi Limoer en Monique met Diane. Net voor het Tino wat vir ons sê, tansies pak en tansies gaan ons nou definitief nou pak nie. Tyd so 26 minute oor 12. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het vir Steven van City White in die atelier. Goeiemiddag Steven, hoe gaan het met jou?
1: Middag Etienne, goeiemiddag na allemaal daar beide kant. Ja, het langlaas ek, ek so was. Ja. Ek was bykie rond in... Die hele wereld vol.
0: He. Het lijkt mij zo, jy is nou, soos die Engelsman sal sê, een mover en een shaker, nee, of een trendsetter.
1: Nee, nie een mover en een shaker, net moving around. Je weet, je moet baie plekke gaan, baie dinge doen vir die bezigheid, om bezigheid te laat groei. Je weet, en om met nieuwe technologie te werken, ons gaan later houden, gesels. Ja. So. Ja. Dat is baie dinge wat aan die gang is. En as jy wil voortbly, moet jy seker ander mense gaan kuier en gaan sien hoe werk hulle en wat doen
0: hulle. Absoluut, ek stem saam. En met die trant wat tegnologie nou so vorder, moet ou die heeltyd, jy moet die heeltyd op dit wees, want dinge gebeur by die dag, raak tegnologie net al hoe beter en dinge verbeter net, ons sien ons nou maar wat aangaan in die wereld, so ou moet maar jou story ken as het kom met tegnologie en vooral met jou in die sekuriteitsbedrijf. Ou wil moest nou, jylle moest nou die men in black, jylle wil heel bo wees en bo wil jylle bly.
1: Natuurlijk, ja, jy weet as ek nou klaar met hierdie onderhoud het, ek een afspraak, ek een Zoom meeting met mense om te sien hoe ons kan meer AI gebruik om ons nog beter te maak.
0: Daar sê.
1: Nie om mense te vang, maar ons mense beter te maak. Ja, So my woord van die dag, ek het elke keer een woord van die dag, nee.
0: Ja, en ons het nou heel, ons nou al, dis, wel, hoe lang terug was jy? Seker meer as een maand, nee?
1: Meer as een maand, okay. Meer as een maand.
0: So wat Steven gewoonlik doen is, hy sal dan nou die aand voordat hy nou die onderhoud het, sal die familie by mekaar kom, soos jy nou maar op woensdag doen, en dan sal hy nou een woord van die dag, sal hy nou vir ons probeer uitvang met een suiwer Afrikaanse woord.
1: Nie noodwendig uitvang nie, en net ook een woord, wat vir my interessant is, en dit, jy weet, dit klink lekker,
0: Wat so lekker glij op die tong, soos hulle
1: sê. Ja, en het is woorde wat ek nooit van gehoor het. Jy weet, die een keer wat ek vir julle geet, was die kombikra. Ja. En vir my is dit nog een van die beste woorde wat ek ooit Afrikaans gehoor. Een kombikra, dit was een lekker ene.
0: Nou, vandagse woord van die dag, wat is dit?
1: Dit is een klinknaalbroek.
0: Een klinknaalbroek.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, maar mense moet nie... Dan nie goed gebruik.
0: Nee, ek geloof daarom nie so nie, maar ons mense gaan weet wat een klinknaalbroek is. Ek geloof so.
1: 082. Jy het nie geweet nie.
0: Jy het gesukkel.
1: Wees eerlijk nou, jy het nou gesuk.
0: Oké, ek gaan
1: nie meer. Ek moes vir jou een leidraad gee.
0: Jy het my leidraad gegee. Maar ek het geweet, ek moes net my vinger op het sit, maar jy het my in die rechte richting gewys. So met diegene wat weet wat een klinknaalbroek is, stuur vir ons boodskap naam op ons WhatsApp forum 082-333-667. Ons skop sommer af met die onderhoud, Steven, en jy het gesê, ons het pikkie selfs, en het is dan natuurlijk iets wat ek gaan nie sê, probleem raak nie, maar iets wat jy op jou hart het in terme van, kyk, ons allemaal het ons nou die sociale media, WhatsApp groepe wat mense nou biertwag op het en in die groepe, die verskillende bierte het ons nou die groepe, so sê nou maar Kabega Park het hulle groep, en Sandridge Park en Vrijmsbee, en ek vat nou maar voorbeelde Sydenham en allerlei plekke, en dan is daar nou natuurlijk waar mense wat nie kliënte is van Citywide nie, wat natuurlijk, hoe sal ons sê, groot verwachtinge skep van julle as sekuriteitsmaatskappye, en dan is hulle nie kliënte van julle self nie, gevra om werk te doen vir kliënte wat nie by julle of by enige ander sekuriteitsmaatskappye is nie.
1: Ja, het jy weet, in verlede week het my beheerkamer my geroep en sê, kom kyk wat hier aan die gang op die social media groepe is. En die verwachting is van Jan Publiek daar bij de kant is onnodig, is onrechtvaardig, je weet.
0: Ja.
2: Is gestopt.
0: Nee, is recht.
1: So, je weet, hulle verwacht dat die maatschappijen weet...
0: Oké, okay, ek sal bykie verder praat, ek het so panna op die oomlik in sy keel, maar so, wat hy nou maar basis op sê, is baie mense sal op die sociale media platforms, sal hulle dan nou vir die sekuriteitsmaatskappye vra om te patrouleer, daar is een verdagte voertuig voor hulle huis, of as iemand wat hulle drom krap, en dan, kyk, so Steven hulle nou maar sê, en ons het vroeger alweer gesels, is dat Steven hulle sal kliënte help, sê nou maar, as jy sê nou, jy is nie een kliënt van City Citywide nie. En al word nou so iets gevra, so versoek gevra van Citywide. Sal Citywide een keer sal hulle julle kom help. En dan, I mean, soos ons maar altyd sê, die een hand was die ander, as jy puik diens gekry het by Citywide, gratis sê nou maar een keer en jy oorweeg dit om 'n sekuriteitsmaatskappy te kry om by jou aan te sluit, dan is dit mos nou maar nie die regte ding om dan nou by Citywide aan te sluit nadat hulle jou nou een keer gehelp het gratis om die ding aan die gang te kry. Maar nou wat die probleem is op die sosiale media platforms, baie mense het daai, hulle skep daai verwagting, hoekom moet ons nou aansluit by sekuriteitsmaatskappy as daar nou die WhatsApp groep is wat ons net hulle kan stuur na waar ook al daar nou gestuur moet word. En dit is nou maar wat die probleem bietjie skep, is ek reg as ek dit sê, Steven?
1: Ja, Etienne, ja, excuse toch mense, ek het iets in my keel gehad. Ja, ek is nou terug, ja. So die probleem is, die verwachting van die mense daar buitenkant is dat ons moet die polisie se werk doen, ja. En die metropolisie se werk doen. Ja. Jy weet, daar is 'n kar in die straat, hy is een uur en een half in die straat, kom ons sien wat maak hy. Daar is, jy weet, ons het boemelaars in die straat wat besig om in die sakke te krap, ons moet hulle kom wegjaag. Daar is weigerings in die, wat op die saaipaadjies lê. Jy weet, ons het die magtigen om daar die goed te doen. Jy weet, en dan sê hulle, ja, maar ek betaal vir die sekuriteitsmaatskappy om vir my veilig te hou. Ja, jy betaal vir ons om na die sein van jou huis af te reageer. So as jou alarm afgaan, en ons word betaal om te reageer na een sein tot by jou huis. En ek praat nie net van Citywide, ek praat vir al die maatskappy.
0: Ja.
1: Maar daar is 'n verwachting dat ons hierdie hele klomp ander goed doen. Jy weet, ons moet kameras in die straat opsit, ons moet hulle 24 ure moniteer, ons moet 6-7 kar in die omgeving gebruik, ons moet hulle veiliger, ons wil graag, maar dit kom alles teen de koste.
0: Natuurlijk.
1: En die verwachtinge van die mense is hoog, baie hoog, en vir die reaksie geld wat hulle betaal.
0: Ja.
1: Ons word betaal om te reageer na jou sein.
0: Ja.
1: En ek sal laat hoor gesels, ek was nou onlangs in Johannesburg en ons met baie van die ander maatskappye daarboor gepraat. En hulle reageer nie glad nie na iets wat beweeg.
0: Hoe is dit?
1: Glad nie. So hulle, as iemand sê, daar is mense in die straat, daar is mense in die straat. Wat, hulle is geregtig.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar ons as in die baie, ons as sekuriteitsmaatskappy,

0: meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon laten rechtmaken. Die heeft de fat aan mij.
1: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Sê, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat kraal in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde a jylle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Hey, neighbor. I see you're gone. Have you sold your house already?
4: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
3: Everything?
4: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
3: Excellent.
4: They are. You can trust them to sell your home.
3: wesellhouses.co.za. It's that easy.

0: op die stoep.
1: Die klanke van Jan Raap en hy geef ons die date night op die stoep. Tijd zo'n 25 minuten voor 3, amper tijd om te groeien. Die man Big Nick staan al recht met die Big Nick Drive. En hy gaan die stuurwiel bij mij oorvat en vir julle geselskap hou tot net voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel op Luister FM, ek groet net hierna.

0: wasmasjien loop.
1: Hè? Huh? Waarheen?
2: Bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
3: Book your service today. Take it.
4: Call or WhatsApp any.
2: 0400 Eurotech.

0: FM.
1: Aan product leebezigheid, wat 7 jaar geleden met toe en als gevolg van die droogwaardig toetsings en eerzame linnen, van bijvoorbeeld toen van een weestand is hermaak, land mensen met allergie, soep makotie, ons contact 09.
2: Ach jee, stember morgen 60% ook, 15, Oost-London 15, 18, 80%, Fort Beaufort 8, 12, 80%, Brunet 6, 10, 60%, 4% reen, Mtata 9, 10, 100% reen, Port Alfred 15, 17, 60%, Port Elizabeth 14, 17, 10%, Port St. John's 14, 15, 100% reen, Queenstown 6, 8, 80%, en uit de nacht 13, 16, 10%. Vanmôre, Vrydag 18 September.

0: Zone Zone Kiste, Max FM, mij voor Diana, John Fogerty, Rock and Roll Girls. Zie Big Nick Drive, is het donderdag. Bikje meer rock, bikje meer roll, een bikje topic, niet nadie.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Center, Buffelsfontein Road.
2: Het gemaak online by jifloral.co.za.
1: Floral Distributors, turning dreams into reality.

Lekker muziek op Luister FM. Dankie, is een boodskap van Ronel af wat niet zo'n vriendelijke waarschuwing gee. Lekker muziek op Luister FM. Dankie, is een boodskap van Ronel af wat niet zo'n vriendelijke waarschuwing gee oor die verkeer. Sy sê, as jy daar die Rocklands pad vat in die richting van

politie. Ik tijd voor ons kiki. Kijk, vandaag zijn echt ons vijfde. Kijk voor mij wat dagen. Als die op lijn waar het is, en als je raag het, als je hem raag het, dan kan je in die vannachtste vijfde krijgstaf. Ons dan nou kijk. Ek het jou gesê vandag sin is moeilik. Ons dan nou daarby uitkom. So net na terug is van die winkelrakke af, gaan ek die knoppie druk, dan kyk ons of jy kan uitfigure wat gaan daar aan. The

0: Arnie Spook, luister even. Je was fantastisch, pillen voor kaarsfeest. Jenny Leroux heeft ons hulp nodig, jullie. Zij wil weten, wat gaan aan die verkeer? Is daar iets hier op William Moffat, zo van Wommel Park zijn kant af? Wat gaan aan? Zij zegt, dit is verschrikkelijk. It's backed up. Is het een ongeluk? What is happening there? Jenny would like your help, alsjeblieft. Als je weet, als je misschien door William Moffat gegaan hebt en je gezien daar is een ongeluk of een trok of een motor of iets wat staan. Misschien is daar iets wat daar gebeur het, wat ons hiervan weet nie. Laat alsjeblieft weet. As jy net wil hoor, dis wat Jenny vraag precies.
1: Hi Big Nick, I trust you keeping well. Listen, has anybody got any news on traffic with regards to the absolute backlog of traffic in William Moffat coming from Warmer Park to Cape Road? It is horrendous.
0: So is this now van Warmer Park op Kaapwegse kant toe William Moffat? So dus as jy Kaapwegse kant toe gaan, wat gaan daar aan? Is daar ietsie, is daar ongeluk, is daar ietsie? Laat weet asseblief ons help mekaar uit so mooi. Praat vanuit mekaar help. Hier so sê ook iemand vir my, it's backed up all the way to Nieuwebak. Check is a Cape Road. So aan die kant ook. Die derde laan dip is toe, sê nog iemand hier vir my. Chantel, maar dankie Chantel vir die hulp. Jy help mekaar so mooi uit. Ek love die land. Waardig, die luister vir mense is great. Dankie dat jy allemaal so uithelp.
2: Dit is een motor wat daar by William Moffat is een motor wat

sta je voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, weer die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

0: wasmachine loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voor je bij die deur komt, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachines, skorrelgoedwassers, ijskasten, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpen. Zelfs tot 2 uur

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterreffingsspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

trein. Hy loop na nêrens. Maar dit pas my baie goed. Hoe verder, hoe beter. Dit is my wens. Een klein bykie liefde. Een klein bykie geluk. En heel wat van dit en dat. Maar meestal...

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

donker kom van buiten, een cijfer door die ruiten, en ik gooi nog een paar kolen op die vuur. En die tafel en die lijkers, en alles wat eerst was was, versmelt tot blote skaris die niet meer. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaries die niet meer. Met orrelbegeleiding kom je voorspel door die scheiding, maar dus alles recht, die liefde is een vuur. Een van die vurige hofmaak, waar ons later in die

suiker kom van buiten en suiker deur die ruiten. En ek gooi nog een paar kolen op die vuur. En my voete en my hande word ou bekende lande. En ska die kaarte teen die kamer meer. Die wereld word een skadie.

van verlangen. Relikjes van die straten en die stad. Hoe lang zing ik al voor jou? Van die luchtjes en die donker. Van die kamers en die wolken. Van jouw hart.

goederen afgeladen en vaart water en geslug. 5 uur dat hier de hanen kraai, de opgestaan uit zijn kooi. Vanaf zijn vierplaat eg aan koelstoel, kopie boerentroes in die kiel gegooi. Met zijn kostblik en koffiefles, achterop zijn fietsen bagage rat. Twee glazen s'ochtends ver toe, en weer terug als hij zon wegzat.

prestatie was net één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Paar trucks veien in die voertuig. En een landrap in die achterjaard. Oorkant de foto van zijn ma. En een gouden raam. En een grootste boerenweg horloge. Maar die ben niet in hier baan. 40 jaar hou hy daai wyserstok in die stil van die groot Karoo. By die zombies is vir geselskap in die blauwlig wolkloos boel. S'nachts hoor hy soms een jak als tjak of een nagael op die stup. Maar in sy drome is hy die wysers wat om soor.

als een gouden goede dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Zoals gewoonlijk pakken zijn kostblik, zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra, ook werk toe en gepak. Hij zet in zijn Beretta, diep in zijn achterzak. 12 uur naar de laatste dag, haal hij die 9-mol uit die laai. Leg hij die Beretta op, trek je snel de rift aan vaai. Verschijnen scooter klap, die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers van oeral,